0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De tram op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt ze aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief van de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
10: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
9: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
11: De gezelligste van de regio.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotelaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland.